I'm jealous.

uur. Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt de veiligheidsregio. Niemand raakte gewond. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. De brandweer heeft vannacht mensen uit hun woning gehaald. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder nog niet zeggen. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusselprijs voor het beste Nederlandse journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijk. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de 2 andere landen in groep C, Schotland en Haiti, begint rond dit tijdstip. En Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd tegen Japan. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog bij een graad of 11. De dag begint straks bijna overal droog, dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt veiligheidsregio. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder van de brandweer nog niet zeggen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grint en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessguru Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt 10.000 euro. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de twee andere landen in groep C is op dit moment bezig. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Daniel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zonnige perioden en bewolking elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, blijft op de meeste plaatsen droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Daniel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: 6 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij die brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. In de Alpen zijn gisteren en eergisteren 7 bergsporters omgekomen. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in Italië. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is weer ingetrokken. Vrijdag bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat, maar dat bleek toch niet het geval. Schotland heeft op het WK voetbal vannacht gewonnen van Haiti. De Schotten wonnen met 1-0 dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Eerder vannacht troffen ook Brazilië en Marokko elkaar. Die wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. En ook Zwitserland-Qatar eindigde gisteravond in 1-1. Het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start van ons land tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal vooraan zal staan. Volgens hem maken zowel Daniel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verkeer rijdt langzaam over de A1 Amsterdam Apeldoorn. 10 minuten vertraging bij Barneveld. En 10 minuten vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Zijn 2 rijstroken dicht daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De gemeenteraad van Roosendaal heeft de profielschets voor een nieuwe burgemeester vastgesteld. Daarmee is de zoektocht naar een opvolger van waarnemend burgemeester Ingrid Timmer officieel begonnen. Roosendaal zoekt nu een zichtbare en verbindende burgemeester met een duidelijke toekomstvisie. De nieuwe burgemeester krijgt mogelijk te maken met gesprekken over de toekomst van de gemeente.

0: gemeente en eventuele samenwerking of fusie met andere gemeenten. Solliciteren kan tot 2 juli. De verwachting is dat de nieuwe burgemeester begin 2027 wordt benoemd.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verkeer rijdt langzaam over de A1 Amsterdam Apeldoorn. 10 minuten vertraging bij Barneveld en 10 minuten vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Zijn twee rijstroken dicht daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Rijden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag wordt een vriendelijke dag met zon en wolken, alleen in het noordoosten is een bui mogelijk. De maxima liggen rond 18 graden bij een matige noordwestenwind. Op maandag starten we met veel bewolking, maar vervolgens breekt later de zon door. Door een matige noordwestenwind wordt het niet warmer dan 20 graden. Op dinsdag en woensdag krijgen we te maken met een warmere luchtsoort en kunnen enkele buien vallen. Het kwik valt met 20 tot 24 graden al iets hoger uit, maar daarna warmt het verder op naar zomerse waarde. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert verstuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn er nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarbij zijn er in 24 uur 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. En ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Op het WK voetbal werden vannacht meerdere wedstrijden gespeeld. Schotland won met 1-0 van Haiti, dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel, het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd tussen Australië en Turkije is op dit moment nog bezig. En het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe en het blijft dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verkeer rijdt langzaam over de A1 Amsterdam Apeldoorn. 10 minuten vertraging bij Barneveld en 10 minuten vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Zijn 2 rijstroken dicht daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De gemeenteraad van Roosendaal heeft de profielschets voor een nieuwe burgemeester vastgesteld. Daarmee is de zoektocht naar een opvolger van waarnemend burgemeester Ingrid Timmer officieel begonnen. Roosendaal zoekt nu een zichtbare en verbindende burgemeester met een duidelijke toekomstvisie. De nieuwe burgemeester krijgt mogelijk te maken met gesprekken over de toekomst van de gemeente en eventuele samenwerking of fusie met andere gemeenten.

0: Solliciteren kan tot 2 juli. De verwachting is dat de nieuwe burgemeester begin 2027 wordt benoemd.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verkeer rijdt langzaam over de A1 Amsterdam Apeldoorn. 10 minuten vertraging bij Barneveld en 10 minuten vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Zijn twee rijstroken dicht daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Rijden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag wordt een vriendelijke dag met zon en wolken, alleen in het noordoosten is een bui mogelijk. De maxima liggen rond 18 graden bij een matige noordwestenwind. Op maandag starten we met veel bewolking, maar vervolgens breekt later de zon door. Door een matige noordwestenwind wordt het niet warmer dan 20 graden. Op dinsdag en woensdag krijgen we te maken met een warmere luchtsoort en kunnen enkele buien vallen. Het kwik valt met 20 tot 24 graden al iets hoger uit, maar daarna warmt het verder op naar zomerse waarde. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL Alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd, meldt Omroep West. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusselprijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Volgens de auteurs kent het succesverhaal van de Iceman ook een andere kant. Zo zouden sommige van zijn claims niet kloppen. Het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. En het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. En vanmiddag schijnt de zon af en toe. Het blijft dan ook op de meeste plaatsen droog, bij ongeveer 18 graden. En dit was het NOS Journaal.

0: studioreden.nl.
1: De rechtbank Gelderland behandelt op donderdag 24 september 2026 om 22:30 de rechtszaak over de geplande komst van een McDonald's aan de Arnhemse Straatweg in Wordreden. De zaak zou eerder op 7 mei plaatsvinden, maar werd toen uitgesteld. Ontwikkelaar Reggestede en McDonald's zijn naar de rechter gestapt nadat de gemeente Reden in 2024 geen vergunning verleende voor het restaurant met McDrive. De plannen zorgen al jaren voor discussie in het dorp. China Palace blijft voorlopig geopend op de huidige locatie.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag wordt een vriendelijke dag met zon en wolken, alleen in het noordoosten is een bui mogelijk. De maxima liggen rond 18 graden bij een matige noordwestenwind. Op maandag starten we met veel bewolking, maar vervolgens breekt later de zon door. Door een matige noordwestenwind wordt het niet warmer dan 20 graden. Op dinsdag en woensdag krijgen we te maken met een warmere luchtsoort en kunnen enkele buien vallen. Het kwik valt met 20 tot 24 graden al iets hoger uit, maar daarna warmt het verder op naar zomerse waarde. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: It's Eric Eazy-E Wright and Tupac Shakur. Rest in peace, homies.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Eden. 9 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil daarom een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. En een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL-alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd en opgevangen, meldt Omroep West. En op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. En Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. Ook Zwitserland tegen Qatar werd gelijk met ook 1-1. En vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje op het programma tegen Japan. Het weer vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: lezen op studioreden.nl.
1: De rechtbank Gelderland behandelt op donderdag 24 september 2026 om 22:30 de rechtszaak over de geplande komst van een McDonald's aan de Arnhemse Straatweg in Wordreden. De zaak zou eerder op 7 mei plaatsvinden, maar werd toen uitgesteld. Ontwikkelaar Reggestede en McDonald's zijn naar de rechter gestapt nadat de gemeente Rheden in 2024 geen vergunning verleende voor het restaurant met McDrive. De plannen zorgen al jaren voor discussie in het dorp. China Palace blijft voorlopig geopend op de huidige locatie.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanochtend is het wisselend bewolkt en mogelijk komt het lokaal tot een kortdurende bui. De kans hierop is groter in het oosten van de provincie dan in het westen. Vanmiddag wordt het overal droog met een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 17 of 18 graden bij een matige noordwestenwind. Vanavond is het droog en schijnt de zon nog een tijdje. De zon gaat pas tegen 1 uur onder. In de nacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen start bewolkt en mogelijk valt soms een spat motregen. In de middag is het droog en breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 18 tot 20 graden bij een matige westenwind. De dagen daarna wordt het warmer, met eind van de week zelfs kans op 30 graden. Vaak is het zonnig, maar er is ook kans op onweersbuien. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd. En het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopte via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. En dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een gelijkspel 1-1. Vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje tegen Japan op het programma. Het weer vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen, tot zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een hele goedemorgen, zondag 14 juni 2026, 10 uur geweest. Een nieuwe goedemorgen met de Jonas Brothers, Ruben Hille, winner of The Voice. En ook Pink met Stupid Girls. Hoor je dadelijk Martin Garrix en Ed Sheeran in combinatie met Repeat It na Rita Ora met Girls op deze speciale zondag. Want het is natuurlijk de eerste wedstrijd van het WK.

Repeated, Martin Kerings en Ed Sheeran hier op Studio Reden. En ik krijg een lekkere wijsneus commentaartje aan, hoor. Het WK is al begonnen, hoor. Ja, dat weet ik. Dat klopt. Alleen vandaag is natuurlijk de eerste wedstrijd van Nederland. Daar ging het natuurlijk om. Vanavond om 10:00 spelen ze tegen Japan. En nu we het toch over hebben, krijg je meteen de andere twee poolwedstrijden van mij ook. Want namelijk op zaterdag 20 juni spelen ze om 7:00 tegen Zweden. En dan is de andere wedstrijd, dat wordt een latertje. Want die is namelijk van donderdag op vrijdagnacht. Dus eigenlijk vrijdagochtend, de 26 juni om 1:00. 'S nachts dus tegen Tunesië. Dat gezegd hebben, daar ben je helemaal bij. En is het tijd om in het oranje te gaan vandaag. En eens kijken wat die mannen ervan gaan bakken. Maar eerst gaan we je ochtend lekker verder muzikaal vullen met Clean Bandit Solo. Nou, Matthew Wilder en Break My Stride.

Zo heet hij inderdaad, van Clean Bennett, solo hier op Studio Reden. Is het straks Kygo, Khalid en Griffin met Save My Love, na een plaat die dit jaar 25 jaar aantikt. Dit is Alicia Keys met...

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Save My Love voor somebody else. Kigo, Khalid en Krevin hier op Studio Reden. En daarvoor ben jij natuurlijk even wezenloos geschrokken. Want inderdaad, Fallin, ik heb me zeker niet versproken. Alicia Keys alweer 25 jaar terug. Stond namelijk op het album, haar debuutstudioalbum zelfs, ook Songs in A Minor uit 2001. En dat het een succes was, dat blijkt wel uit de cijfers, want het album is namelijk 12 miljoen keer wereldwijd verkocht en heeft op de 44e editie van de Grammy Awards 5 awards gewonnen. En is ook nog eens een keer een vaste track die altijd te vinden is in de Billboard Hot 100, de number one singles. En gigantisch succes. Ook haar tweede album, The Diary of Alicia Keys uit 2003, was ook een gigantisch succes. Goed, dat weer gezegd hebbende, hoor je straks Uncle Cracker met Follow Me naar Cars and Drive.

Follow me, Uncle Cracker, hier op Studio Reden. We hadden net al een hele lekkere samenwerking met Kigo, Khalid en Griffin. Nou, de volgende kan er ook wat van. David Guetta, Teddy Swims en Tones and I met

The Script met If You Could See Me Now. Dat is hem inderdaad. Hier op Studio Reden op deze zondagochtend 14 juni lopen we rustig tegen de klok van 11 uur aan. Hoor je ze dadelijk nog de Fugees met Fugila na een plaat die door verschrikkelijk veel artiesten gecoverd is. Namelijk Jackie Graham, Diana King, LL Cool J, Richard X en Liberty X, Scooter, Felix Jaan en nog veel meer artiesten. Maar nothing beats the original. Het origineel komt namelijk uit 1983. Rufus en Chaka Khan, Ain't Nobody.

0: 11 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd. En nu wordt het overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Uit voorzorg zijn ze naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen uitgedeeld tot 10 jaar... voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleren en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon. Vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt langzaam in de regio op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Barneveld heb je een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Een hele goede morgen, zondag 14 juni 2026. 11 uur geweest door de Benson Boone, Dean Lewis en ook Gregory Abbott met Shake You Down bij deze nieuwe Goedemorgen. Hoor je zo dadelijk de weekend met Dancing in the Flames na Max en Andy Grammer.

Dancing in the Flames van The Weeknd. En als je naar The Weeknd kijkt qua artiestennaam, dan staat er The en The Weeknd. En de laatste E in Kent is dan weggevallen. Dus het is KND. Ja, dan weet je natuurlijk dat ik even ga kijken hoe dat tot stand is gekomen. Nou, Tesfaye, dat is zijn echte naam, refereert met zijn artiestennaam naar toen hij op 17-jarige leeftijd stopte dus met zijn middelbare school. En vervolgens, is het verhaal, verliet hij samen met een vriend voor een weekend zijn ouderlijk huis. En kwam hij nooit meer terug. Alleen, er waren gewoon een heleboel bands die The Weeknd heten. Dus heeft hij gewoon de laatste E weggelaten. En kwam die zo dus op zijn eigen naam uit. Nou, hoe werd hij dan bekend? Vooral door YouTube. Hij heeft daar een heleboel video's geüpload. En hij zette daar een x-aantal nummers op. En die nummers werden dus opgemerkt door de manager van Drake. En zo begon zijn carrière te rollen. Over succesvolle carrières gesproken. Bruno Mars straks naar I Just Might. Naar de Little River Band met Forever Blue. So

ja, dadelijk in juli is hij natuurlijk te vinden in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Bruno Mars, I Just Might. Dasha, Didn't I, hoor je ze dadelijk naar John Parr. En dit heeft niks met Sesamstraat te maken, maar de plaat heet wel St. Elmo's Fire.

Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Dasha Didn't I hier op Studio Radio op deze zaterdag. Zaterdagochtend, nee, dat was gisteren. Het is alweer zondag. Zondagochtend 14 juni hoor je ze dadelijk. Mojo met Lady Hear Me Tonight. Naar Direct Nederlands Trots met Won't Fall.

Dat was ook wel lang geleden. Mojo met Lady Hear Me Tonight. Nu op Studio Reden over lang geleden. Survivor zo dadelijk met Burning Heart. Natuurlijk van de Rocky films. Dat doet het me altijd aan terugdenken. Ook Jan van Gelderen komt jou en mij even vertellen wat we van het weer kunnen verwachten. En ik heb even gespiekt. Gaat het nou warm worden einde van de week? Het zal wel heel erg lekker zijn. En daarover gesproken. Dua Lipa, Older Than Hell.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanmiddag wordt het overal droog met een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 17 of 18 graden bij een matige noordwestenwind. Vanavond is het droog en schijnt de zon nog een tijdje. De zon gaat pas tegen 1 uur onder. In de nacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen start bewolkt en mogelijk valt soms een spat motregen. In de middag is het droog en breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 18 tot 20 graden bij een matige westenwind. De dagen daarna wordt het warmer, met eind van de week zelfs kans op 30 graden. Vaak is het zonnig, maar er is ook kans op onweersbuien. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Ja, volledige flashbacks naar de Rocky-films. Heerlijk met deze plaat. Survivor, Burning Heart. En laten we hopen dat dat vanaf vanavond 10 uur ook het geval is voor de spelers van Oranje. Want dan gaan ze los voor hun eerste wedstrijd op het WK 2026 tegen Japan. Je hoort zo dadelijk Jason Derulo nog met Lifestyle. Na de platen die hier in Huis en Goelie enorm grijs wordt gedraaid. Doet hij heel erg goed. De soundtrack van Zootropolis 2. En wens ik jou een fijne zondag. Abonneer is goed. Dag.

0: 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse militairen het geënterd. En het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Wel zijn ze uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging er ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Op de Noordzee bij Duitsland is gisteren een veerboot in de problemen geraakt. Het schip kreeg 's ochtends een motorstoring en dreef daardoor bijna 2 uur stuurloos rond. Aan boord waren bijna 70 mensen. Een aantal sleepboten heeft de veerboot teruggebracht naar de haven. Dat gebeurde pas gisteravond. De reddingsoperatie duurde extra lang door het weer. Op de open zee was het stormachtig. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. De aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Het weer bewolkt met af en toe wat zon. Vooral in het noorden en oosten komen nog enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Door werkzaamheden bij knooppunt Everdingen is de rechte rijstrook daar dicht. En de vertraging 20 minuten. 10 minuten vertraging aan de grens met Duitsland op de A12. Vanuit Arnhem naar Duitsland rijdt het langzaam vanaf Zevenaar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Sendoerland.
1: Ja, en het stemgeluid waarmee jouw zondagmiddag geopend werd, dat was natuurlijk van Billie Eilish in Bird of a Feather. Nou, van harte welkom. Komende twee uur ben ik je gast hier met nu Taylor Swift.

was Shania 2 met I'm Gonna Get You Good. Ja, het was een poosje stil rond er. Voor een paar jaartjes geleden was ze weer even te horen. En het is weer helemaal stil geworden. Nou ja, maakt niet uit.

0: feeling me?
1: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht werkzaamheden. Bij knooppunt Everding is de rechterrijstrook dicht en de vertraging een kwartier vanaf afrit Geldermalsen rijdt langzaam. En op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf Zevenaar tot aan de Duitse grens een kwartier vertraging door grenscontroles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: En dan is hij helemaal af. Je hoorde 45 Ultra en Talk To You. Dat is wat ik nu doe. Verder hoorde je nog de Sugar Babes in the Middle. En wat ik Joe Slim Rao met Somebody Else's Sky. Dit is Lost Frequencies. Are you with me?
1: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

0: 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 7:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet. Een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit een eerste exitpoll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemde 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn twee mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen bij zich die gisteren uit hun bestelwagen waren gestolen. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. Op het vliegveld in Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon, vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor, tot 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen, daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld. 8 kilometer en een klein kwartiertje vertraging. Kwartier vertraging ook voor het verkeer op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht door werkzaamheden bij knooppunt Everdingen. 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. De rechterrijstrook is daar dicht. En bij Hoevelaak op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort staat 6 kilometer file. Vanaf Nijkerk 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: en Doorland.
1: Ja, we begonnen met Stella Left Eye. En dat is een 24-jarige countryzangeres. En die zong over Boston. Nou, van harte welkom door met James Bay.

champagne. En daarom hebben ze haar naam omgedoond. Evelien Champagne King. Ja, leuke naam. Love Come Down hoorde je hier natuurlijk bij Studio Reden.

0: Yes!
1: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht werkzaamheden bij knooppunt Everdingen. 11 kilometer file vanaf Geldermalsen. 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanmiddag wordt het overal droog met een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 17 of 18 graden bij een matige noordwestenwind. Vanavond is het droog en schijnt de zon nog een tijdje. De zon gaat pas tegen 9 uur onder. In de nacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen start bewolkt en mogelijk valt in de ochtend soms een spat motregen. In de middag is het droog en breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 18 of 19 graden bij een matige westen tot noordwestenwind. De dagen daarna wordt het warmer, met eind van de week zelfs kans op 30 graden. Vaak is het zonnig, maar er is ook kans op onweersbuien. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

End of the World, dat was natuurlijk Miley Cyrus. Daarvoor nog Boris Gardner en I Want to Wake Up With You. Ja, we gaan afscheid van elkaar nemen, zo direct na 2 uur. Fardo van Eerde. En dit is

0: 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 8:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet, een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit de eerste exit poll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemde 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn twee mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen gestolen. Net als opvallende spullen als een Lego-set en twee leeuwenknuffels. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. De meeste spullen zijn inmiddels weer terug. In Brazilië heeft een vrouw van 21 een bungee jump niet overleefd. Ze bleek niet vast te zitten aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter terwijl medewerkers machteloos toekeken. Twee van hen sloegen daarna op de vlucht. Het weer, er trekken wat buien over het land, verder bewolkt en af en toe zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen, daarna overal zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn, 10 minuten vertraging bij Barneveld. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij knooppunt Everdingen. 12 kilometer file vanaf afrit Geldermalsen. Meer dan een kwartier vertraging. Werkzaamheden houden daar de rechterrijstrook dicht. En grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

werden er helemaal aan vastgezogen. Was van Bauza. En ook nog Not Giving Up on Love van Armin van Buuren. Ja, ik wens jou een hele fijne zondagmiddag. De komende 2 uur ben ik er lekker bij om je muzikaal te begeleiden. En dat ziet er wel redelijk goed uit. Ik wil niet alles verklappen wat eraan zit te komen. Maar wat ik zo gauw voorbij zie komen, ik zou ervoor blijven hangen. Waaronder deze, Timbaland en One Republic. Dus apologize. I'm holding

0: deze hoor je regelmatig voorbij komen hier bij Studio Reden. Doe dat altijd goed. Fleetwood Mac en You Make Lovin' Fun. En daarvoor ook nog Niall Horan met Dinner Party. Onderweg is Riemann, Supergirl, ken je vast nog wel. Doen we naar deze knaller van Avicii. Dit is Without You, nu eerst.
1: I'm

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Bij knooppunt Everdingen 11 kilometer file vanaf afrit Geldermals. Een kwartier vertraging door werkzaamheden daar. De rechterrijstrook is dicht. 10 minuten vertraging aan de grens. Als je over de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland rijdt, kom je bij Zevenaar al in de file. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij knooppunt Ewijk. 10 minuten vertraging, 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Voetjes van de vloer doen we met de Pointer Sisters. En I'm so excited. Lekkere klassieker. Hou je wel van die klassiekers? Luister dan ook eens op de vrijdagavond tussen 7 en 9. Kunnen we niet vaak voor genoeg roepen. Maar dan kan je lekker het weekend mee inluiden. Daarvoor ook nog Miles Smith met Stay. Nou, ik hoop zeker dat je er even bij blijft. Onderweg is namelijk Marshmallow met Jelly Roll. Doen we naar Simon Webb. Dit is No Worries.

Kensington. Stay en waar ook nog Johnny Cash, A Thing Called Love. Ja, 1972. We gingen echt even terug in de tijd hier bij Studio Reden. Het moest even afgestopt worden. De plaatspeler moest tevoorschijn gehaald worden. Maar het is allemaal gelukt.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op de provinciale weg in Zeeland, waar donderdag bij een verkeersongeluk 4 fietsers omkwamen, is de snelheid aangepast. Omdat veel mensen er bloemen neerleggen, mag op de N290 nu 50 in plaats van 80 gereden worden, meldt Omroep Zeeland. In een flauwe bocht raakte een auto van de weg en reed op een naastgelegen fietspad een groep fietsers aan. 3 kinderen en een directrice van de school kwamen om het leven. De 19-jarige bestuurder van de auto zit vast. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen gericht op een commandocentrum van Hezbollah. 2 mensen zijn omgekomen en 4 anderen raakten gewond, melden Libanese staatsmedia. Sinds 8:15 vanochtend zit een deel van Rotterdam-Zuid zonder stroom. De storing werd veroorzaakt door een brand in een hoogspanningsstation. Netbeheerder Stedin verwacht dat het nog de hele middag gaat duren voordat het is opgelost. Zo'n 20.000 huishoudens zitten zonder stroom, net als 2 tramlijnen in de stad. In Brazilië zijn 6 mensen opgepakt na de dood van een vrouw bij het bungeejumpen. De Braziliaanse vrouw van 21 zat niet vast aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter en hulpdiensten konden niets meer voor haar doen. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig. Verder bewolkt en zo goed als droog bij 18 graden. Vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld. Nog geen 10 minuten oponthoud. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Bij knooppunt Everdingen 11 kilometer file vanaf afrit Geldermalsen. Een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht voor werkzaamheden. En op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens 10 minuten vertraging door grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

de trein weer vertrokken is. 50 Ways to Say Goodbye van Train. En wat ook nog, Raven Lenae met I Love Me Not. Nou, ik heb hier even iets speciaals klaarstaan namelijk. Ik kan namelijk ook gewoon verzoekplaatjes hier indienen. Dat kan via studio@studioreden.nl. Daar kwam deze binnen. Ik denk van, nou, weet je wat, de komende 8 minuten ga ik even achteroverleunen.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Culemborg. 5 kilometer, 10 minuten vertraging door de werkzaamheden daar. Er zijn 2 rijstroken dicht. En bij Nijmegen-Dukenburg op de A73 vanuit Maasbracht rijden langzaam richting Nijmegen. Vanaf Malden 3 kilometer file en een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: komen uit New York, Somber Undressed. En daarvoor ook nog Kevin DeGraw.
1: This is it.
0: En dat deden we met Not Over You dit keer. Onderweg is Jan van Gelderen. Ik zie ook nog Danny Vera klaarstaan met The Wait. Doen we naar Kelly's. Dit is

0: Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanmiddag wordt het overal droog met een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 17 of 18 graden bij een matige noordwestenwind. Vanavond is het droog en schijnt de zon nog een tijdje. De zon gaat pas tegen 9 uur onder. In de nacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen start bewolkt en mogelijk valt in de ochtend soms een spat motregen. In de middag is het droog en breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 18 of 19 graden bij een matige westen tot noordwestenwind. De dagen daarna wordt het warmer, met eind van de week zelfs kans op 30 graden. Vaak is het zonnig, maar er is ook kans op onweersbuien. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

Beat It, Michael Jackson hier op Studio Reden, waar we inmiddels alweer door de uren en de muziek heen zijn. Voor mij in ieder geval. Want de playlist bij Studio Reden gaat 24/7 door. Hè? Dat betekent dat ik afscheid van je ga nemen op deze heerlijke zondag. Ik wens jou nog een heel fijn uiteinde van het weekend. En dan laat ik je achter met Bruno Mars. En die doet het met Risk It All. Doei doei.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Netbeheerder Stedin zegt dat de stroomstoring in Rotterdam-Zuid rond 5 uur vanmiddag verholpen kan zijn. Zo'n 20.000 huishoudens hebben last van de storing. En ook rijden sommige trams niet, doen verkeerslichten het niet en kunnen liften en roltrappen niet werken. De storing begon vanochtend aan de slingen na een brand in een hoogspanningsstation. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Terhole verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op een schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen bloemen neerleggen op de plek. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op een groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. Na de val van een kabinet moet niet automatisch een nieuwe verkiezing komen. Daarvoor pleit vertrekkend vicepresident Raad van State Tom de Graaf in Buitenhof. Volgens hem zou eerst geprobeerd moeten worden om een nieuwe coalitie te vormen, zoals ook in andere landen gebruikelijk is. De Graaf vindt dat Nederland behoefte heeft aan meer politieke stabiliteit en een lange termijn beleid. Eerder deed ChristenUnie-leider Bikker eenzelfde voorstel, maar dat kreeg weinig steun. Een groot deel van de spullen die gisteren in de VS werden gestolen van het Engelse nationaal voetbalteam zijn weer terug. Het ging om ruim 15.000 euro aan gesigneerde shirts, schoenen en ballen. 2 mannen zijn aangeklaagd voor de diefstal. Ze riskeren een celstraf van 7 jaar. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig, verder bewolkt en zo goed als droog. Het is ongeveer 18 graden, vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen dan meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Culemborg. 6 kilometer file en 10 minuten vertraging door de werkzaamheden daar. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij knooppunt Ewijk. 5 kilometer file en 10 minuten oponthoud rijdt langzaam vanaf Wijchen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

En dat was Rondé. Leuk toch? Een paar minuten over vier. Dus de 14e vandaag, 14 juni. Dankjewel, Varto, voor de afgelopen uren. En wij gaan lekker verder met Reden Roosendaal Centraal.

zojuist Jonas Blue en Mellif, Heads of Desire. Kortom, een gezellige middag maken we. Je kan de groeten of de felicitaties doen door een e-mail te sturen naar studio@studiorede.nl. Hier is

0: hoorde je zojuist. En hiervoor nog Robin Schulz met Shadowlight en Pink Card is de DJ. Ja, dan heb ik nog wat regionale informatie. De Dorpskerk in Reden opent deze zomer haar deuren voor een expositie van beeldend kunstenaar Ans van Breda. Bezoekers kunnen kleurrijke schilderijen en portretten bekijken, waaronder werken uit haar serie Wereldkinderen. Daarin portretteert ze kinderen van over de hele wereld. Een deel van de opbrengst van de verkochte werken gaat naar goede doelen voor kinderen. Die expositie die is te zien tijdens de zomeropenstellingen van de Dorpskerk van 20 tot en met 12 september. 20 juli tot en met 12 september moet ik zeggen. De toegang die is geheel gratis.
1: Studio Reden.
0: Terug naar de muziek, want Dua Lipa die staat op springen. Die heeft het good, we're good. Zometeen dus en nu uit de jaren 80, de Romantics. What I Like About You. Hey!

Onszelf Dua Lipa hoort hier zojuist op Studio Reden. Straks Sheena Easton, The Lover in Me. En Olivia Dean, So Easy. En we hebben die archievenkast een beetje losgetrokken hoor. Want hier is Johnny Cash.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht, 10 minuten vertraging bij Culemborg. En ook 10 minuten vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen door werkzaamheden daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl. Studio
2: Reden. Roosendaal Centraal.

0: hele grote archievenkast een beetje los zitten trekken. Wat een beetje zitten ontstoffen. Daar komen die lekkere hitjes aan voorbij. Hiervoor hadden we nog Olivia Dean met So Easy to Fall in Love. Redelijk cultureel presenteert deze zomer de muzikale openluchtvoorstelling David. Op 18, 19 en 20 juni verandert openluchttheater De Pinkenberg in het Rijk der Woudkabouters. In het verhaal wordt David onverwacht gekozen tot hoedendrager van het Rijk, waarna hij terechtkomt in een avontuur waarin zelfs de mensheid gevaar loopt. Aan de voorstelling werken zo'n 70 deelnemers mee, ondersteund door een grote crew. Op zaterdag 20 juni is er daarnaast een uitgebreid programma met onder meer een voetbalvoorstelling, roofvogelshow en een groot scherm voor de wedstrijd Nederland tegen Zweden. En daarna sluit de avond af met de voorstelling David in het Openluchttheater. Dat is 18, 19, 20 juni. Openluchttheater De Pinkenberg. Ga daar naartoe, want het is ontzettend leuk om dat dus allemaal mee te maken. Al die leuke voorstellingen, toch?
1: Dit is Studio Reden.
0: Benson Boone komt eraan en nu Coldplay. The Hardest Part.

I'm here for someone else. Bernst & Boon was dat. En vrienden, het is vandaag 14 juni. Pak er gerust een denkbeeldige backstage pas bij. Want ook 14 juni zit vol bijzondere momenten uit de pophistorie. En we beginnen in 1967. Op die dag doken de Beatles de studio in voor opnames van All You Need Is Love. Het nummer groeide uit tot een van de bekendste vredesliederen uit de popgeschiedenis. Op dezelfde dag namen de Monkees hun klassieker Daydream Believer op. Een liedje dat nog altijd regelmatig op radiozenders wereldwijd te horen is. Fast forward naar 1997. Puff Daddy en Faith Evans die begonnen op 14 juni aan een indrukwekkende reeks weken op nummer 1 met I'll Be Missing You. Het emotionele eerbetoon aan de vermoorde rapper Notorious B.I.G. Het werd een wereldwijde megahit. En in 2012 kreeg het geboortehuis van Ringo Starr in Liverpool onverwacht een tweede leven. Na jarenlang proces van fans werd het pand gered van de sloop en bleef zo een stukje Beatles erfgoed behouden. Zo laat 14 juni zien dat de popmuziek niet alleen draait om hits, maar ook om verhalen, herinneringen en plekken die een blijvende indruk achterlaten. Tot de volgende duik in de muzieksgeschiedenis gaan wij door met BTS. Hier is Dynamite.

0: Absolute Classics.
1: En het beste van nu. Je hoort ze op Studio Reden.

0: Dynamite, Madonna uit de jaren 80, Like a Virgin. En zojuist Alex Warren met Eternity. Straks vrienden in het tweede gedeelte Reden Roosendaal Centraal. Het borrelmoment, dus blijven lekker hangen tot aan 6 uur. En we hebben ook nog wat regionale informatie. Nu, Shola Ama. You might need somebody.
1: Klaas Vroom. I'm Netherlands.

0: 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stroomstoring in Rotterdam-Zuid is opgelost. Netbeheerder Stedin zegt dat alle stroom weer geleidelijk wordt aangezet nu. De storing begon vanochtend na een brand in een hoogspanningsstation. Bijna 20.000 huishoudens hadden er last van. Ook werkten verkeerslichten niet en konden sommige trams niet rijden. Volgens de veiligheidsregio werkte ook het mobiele netwerk minder goed. Stedin verwacht dat alle huishoudens om 6 uur vanavond weer stroom hebben. Voor de kust van Kroatië zijn 3 mensen om het leven gekomen toen een zeilboot waarop ze zaten in botsing kwam met een veerboot. Volgens de autoriteiten wordt nog naar 1 vermiste opvarende gezocht. 8 mensen die op de zeilboot zaten konden worden gered. 8 alle opvarenden van de zeilboot kwamen uit Tsjechië. Het ongeluk gebeurde tussen de eilanden Brak en Solta. De veerboot had 125 mensen aan boord. De veerdienst heeft alle geplande vaartochten van vandaag geannuleerd. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Terhole verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen op de plek bloemen neerleggen. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op de groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. De Formule 1-race van Barcelona is gewonnen door Lewis Hamilton. Het is zijn eerste zege in een auto van Ferrari. WK-leider Kimi Antonelli leek tweede te worden, maar viel in de slotfase uit. Max Verstappen finishte als 4e. En autocoureur Nick de Vries heeft de 24 uur van Le Mans gewonnen. Hij won samen met een Japanse en een Britse coureur. De Franse autosportklassieker Le Mans werd voor de 94ste keer verreden. En de Vries is de 3e Nederlander ooit die de race wint. Het weer langs de kust en in Zeeland zonnig. Verder bewolkt, maar wel droog bij 18 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht door de werkzaamheden bij knooppunt Everdingen 11 kilometer. Vanaf afrit Geldermalsen duurde ongeveer een kwartiertje langer over, want er zijn 2 rijstroken dicht. En er wordt weer gecontroleerd aan de grens met Duitsland. Daardoor file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf knooppunt Oud-Dijk 2 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Zo'n lekker nummer van deze Sabrina Carpenter. Tiers hoorde je juist. Hiervoor nog Joe met End of Beginning. Regio-informatie. Tijdens de Landelijke Dag van de Bouw gaan de hekken van Park Nieuw-Velp open voor belangstellenden en omwonenden. Bezoekers kunnen een kijkje nemen op de bouwplaats en krijgen samen met het bouwteam van Vastbouw een rondleiding door het gebouw. Tijdens de rondleiding is er uitleg over de techniek, de verbouwing en de voortgang van het project. Ook kunnen bezoekers naar de 7

0: En hiervoor nog, boom. UB40 can't help falling in love. En vrienden, het is pakweg 6:30.
1: Breng wat sprankeling in je dag met het borrelmoment.
0: En dan Roosendaal, onze kleinste gemeente van Gelderland, die zichzelf even voorzichtig van het balkon laat hangen met de woorden: zelfstandig blijven, het lukt gewoon niet meer. Burgemeester Ingrid Timmer zegt het met een zucht die je bijna door de radio heen hoort. We willen het wel, maar de portemonnee denkt daar anders over. Met 1800 inwoners en 17 ambtenaren is het eigenlijk al jaren een soort knusse familie-appgroep met officiële status. Maar vanaf 2027 komt er dus een begrotingstekort binnenwandelen dat niet eens meer op de koffie wil. Dus wordt er gekeken naar Arnhem of misschien de Reden-Brummen-combinatie. In september weten we met wie Roosendaal gaat samenwonen. En tot die tijd, hef het glas, pak de bittervallen, nootjes, worst en die overambitieuze kaasplank. Dit is
1: het borrelmoment.
2: Het borrelmoment.
3: Rommel de Bon, dit is Klaas Voor.
0: We gaan even naar de hogere sferen, want hier is de Goldeniering met

0: Reden. Roosendaal Centraal.
1: Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn 10 minuten vertraging tussen Hoevelaak en Barneveld, langzaam rijdend verkeer. En werkzaamheden op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen. 2 rijstroken zijn dicht, 11 kilometer langzaam rijdend verkeer met 20 minuten vertraging daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

dat lekker setje muziek hadden we weer. Teddy Swims met Lose Control. En de Colonering met Twilight Zone uit de jaren 80. Dan voor wat betreft deze zondagmiddag een laatste bericht. De Zomerij die was gestart met de cursus DigiVeiliger om inwoners te helpen zich te beschermen tegen online oplichting en fraude. In Dieren is er woensdag 17 juni aanstaande nog een bijeenkomst van 2 tot 4 in de middag dus. In de praktische lessen leren deelnemers veilig internetten, online fraude herkennen en wat te doen als het misgaat. Ook komt het veilig bankieren en online winkelen aan bod. De cursus, die is gratis en voor iedereen toegankelijk. Aanmelden, dat doe je via de website van de Zomerij. En je moet je voorafgaand wel aanmelden. En dat doe je dus via dezomerij.nl/agenda. Ik herhaal dat nog even. dezomerij.nl/agenda. Nou, dat was het dan voor wat betreft de regio-informatie. Heb je meer? Stuur dan je berichten naar redactie@studiorede.nl of gebruik hiervoor onze gratis Studio Reden app.

0: van de vorige vakanties. Shawn Mendes was dat met I Know What You Did Last Summer. Hiervoor nog de Counting Crows met Big Yellow Taxi. Onderweg Kim Wilde, Cambodia. Nu eerst Jan.
1: Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanavond is het droog en schijnt de zon nog een tijdje. De zon gaat pas tegen 9000 onder. In de nacht koelt het af tot een graad of 10. Vanuit het noorden neemt de bewolking toe en in de loop van de nacht stijgt de kans op motregen. Morgen start bewolkt en mogelijk valt in de ochtend soms nog een spat motregen. In de middag is het droog en breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 18 tot 20 graden bij een matige westenwind. De dagen daarna wordt het warmer, met eind van de week zelfs kans op 30 graden. Vaak is het zonnig, maar er is ook kans op onweersbuien. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
2: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Kim Wild. En ze treedt nog steeds op, hoor. Jongen. We hebben de muziek hier in de studio reden in die hele grote afvriezenkast. En ja, die is een beetje afgestopt. Ja, daar kwam deze ook weer tevoorschijn. Goed, vrienden. Reden Roosendaal Centraal. Ze volgend weekend weer zaterdag, zondag 4 van 6. Luister ook dan weer. Stuur vooral je berichten naar redactie@studioreden.nl of gebruik de gratis.

0: 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is een van de snelst groeiende landen van Europa, vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. In Rio de Janeiro in Brazilië zijn zeker 6 doden gevallen toen 2 helikopters tegen elkaar vlogen. Braziliaanse media melden dat alle inzittenden van de toestellen om het leven zijn gekomen. Een van de helikopters kwam terecht op een terrein met elektrische auto's. Het toestel ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Een staartdeel kwam terecht op een gebouw. Voor zover bekend raakte daarbij niemand gewond. Hoe de botsing in Rio de Janeiro kon gebeuren is nog niet duidelijk. In Noord-Holland is een derde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het OM houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De derde verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt. Het tennistoernooi in Rosmalen is gewonnen door de Pool Camille Majszak. Hij won in de finale van Alex de Minaur in 3 sets. Het is voor Majszak zijn eerste ATP-toernooiwinst ooit. Bij de vrouwen werd de finale van de Libema Open afgelast. Finalist Barbora Krejcikova is ziek en daarom gaat de titel naar de Amerikaanse Robin Montgomery. Het weer, de laatste buien trekken weg en vanavond verder droog. Het koelt dan af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags vaker zon en maximaal 21 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht tussen afrit Geldermals en knooppunt Everdingen 11 kilometer langzaam rijdend verkeer door de werkzaamheden daar. De vertraging is een minuut of 20. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht tussen afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen 11 kilometer langzaam rijdend verkeer door de werkzaamheden daar. De vertraging is een minuut of 20. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 7 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Noord-Holland is een vierde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk in maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. Deze nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al twee tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is al wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen in Zwitserland. Het is een van de snelst groeiende landen van Europa. Vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. Voor de kust van Split in Kroatië zijn zeker 3 doden gevallen bij een botsing tussen een veerboot en een zeilboot. 8 opvarenden van de zeilboot konden worden gered. Er wordt nog naar 1 gezocht. 4 opvarenden zouden in het ziekenhuis liggen, maar niemand is in levensgevaar. Wielrenner Isaac Del Toro heeft op overtuigende wijze de Ronde van Auvergne, voorheen de Dauphiné Libéré, gewonnen. De Mexicaan sloeg zijn slag in de zware slotetappe, waarin hij de klassementsleider Luke Tuckwell en zijn voornaamste belagers Matteo Jorgensen, Juan Ayuso en Tobias Johannessen op afstand reed. Het weer, de laatste buien trekken weg en dan is het vanavond verder droog. Vannacht vanuit het noorden bewolkt en de temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds meer zon. Het wordt morgen 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht tussen afrit Geldermals en knooppunt Everdingen 11 kilometer langzaam rijdend verkeer door de werkzaamheden daar. De vertraging is een minuut of 20. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht tussen afrit Geldermals en knooppunt Everdingen 11 kilometer langzaam rijdend verkeer door de werkzaamheden daar. De vertraging is een minuut of 20. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 8 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Zeeland lopen duizenden mensen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de drie omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. In Noord-Holland is een vierde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al twee tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er al eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. In de Amerikaanse stad Dallas zijn duizenden oranje supporters onderweg naar het stadion. Daar neemt het Nederlands elftal straks om 10 uur op tegen Japan. De fans lopen in een stoet, ook wel bekend als een oranje mars. De KNVB zei eerder dat ze ervan uitgaan dat er zo'n 10.000 oranje supporters meelopen. De Nederlandse hockeymannen hebben in de Pro League gewonnen van India. Het werd in Rotterdam 3-2 en daardoor staan ze nu op de 5e plaats. De vrouwen wonnen eerder op de dag opnieuw van Ierland met 4-0. En dat was voor Nederland een 9e zege op rij in de Pro League. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht tussen afrit Geldermals en knooppunt Everdingen 11 kilometer langzaam rijdend verkeer door de werkzaamheden daar. De vertraging is een minuut of 20. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht tussen afrit Geldermals en knooppunt Everdingen 11 kilometer langzaam rijdend verkeer door de werkzaamheden daar. De vertraging is een minuut of 20. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 3FM. Dit is Studio Eden. 9 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De opstelling van het Nederlands elftal tegen Japan is bekend. Er zijn geen grote verrassingen. Gakpo, Malen en Summerville beginnen in de spits. En Bart Verbrugge staat op doel. Verbrugge raakte maandag geblesseerd, maar is dus op tijd hersteld. Depay is ook fit, maar begint de wedstrijd op de reservebank. Het duel tegen Japan in Dallas begint over een uur. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van de 7 belangrijkste economieën bijeen. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuigje neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Aan boord zat een team skydivers. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigde op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Bij de school is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt. 'S Middags dan steeds meer zon. En maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht tussen afrit Geldermals en knooppunt Everdingen 11 kilometer langzaam rijdend verkeer door de werkzaamheden daar. De vertraging is een minuut of 20. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht tussen afrit Geldermals en knooppunt Everdingen 11 kilometer langzaam rijdend verkeer door de werkzaamheden daar. De vertraging is een minuut of 20. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, maar op zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een ongeluk met een klein vliegtuigje in de Verenigde Staten zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Volgens persbureau AP gaat het om een groep skydivers. Het vliegtuigje stortte neer bij een vliegveld in de staat Missouri. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De politie heeft een 4de verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede in maart. De man van 20 wordt ervan verdacht dat hij een terroristisch motief had. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was destijds extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. WK-debutant Curaçao is het toernooi begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comanencia. Het weer droog en het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, tussen afrit Geldermals en knooppunt Everdingen, 11 kilometer langzaam rijdend verkeer door de werkzaamheden daar. De vertraging is een minuut of 20. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht tussen afrit Geldermals en knooppunt Everdingen 11 kilometer langzaam rijdend verkeer door de werkzaamheden daar. De vertraging is een minuut of 20. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Op de grond raakte voor zover niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor de optocht. En dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van 7 van de belangrijkste economieën bijeen. Nederland heeft de finale van de World Series of Darts verloren. Michael van Gerwen en Gian van Veen namen het op tegen de Engelse Luke Littler en Luke Humphries, de nummer 1 en 2 van de wereld. De World Cup of Darts geldt als het WK voor landenteams. Engeland won voor de 6e keer. Het weer droog en het koelt vanavond verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt de Pakistaanse premier Sharif bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Sharif spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. President Trump bevestigt het akkoord en zegt dat de blokkade van de Straat van Hormuz door de VS wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt en Iran heeft nog niet gereageerd. Komende week zijn er nog meerdere gesprekken, zegt Sharif. Vrijdag zou de overeenkomst getekend worden. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat melden Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Voor zover bekend raakte op de grond niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. WK-debutant Curaçao is het WK begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Kai Havertz scoorde 2 keer. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comenencia. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags breekt de zon steeds vaker door en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. Iran en de VS hebben de overeenkomst bevestigd. Vrijdag zou die getekend worden. President Trump en Iran zeggen dat dan ook de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Komende week wordt er nog verder gepraat, zegt Sharif. Vanuit Israël is nog niet gereageerd. Zondag voerde het Israëlische leger nog aanvallen uit op de Libanese hoofdstad Beirut. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een demonstratiemars. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. Voor Nederland maakten Virgil van Dijk en Crescencio Somerville de doelpunten, maar Japan wist beide keren de gelijkmaker binnen te tikken. De tweede in de 89ste minuut. Later vannacht spelen in dezelfde pool Zweden en Tunesië tegen elkaar. Het weer, het is droog vannacht, het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds vaker zon en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden.